Hey, je liet nu nog zo. Ja, ik heb ze dan nu nog zo, maar de meeste. Ja, ik wil me niet grasseren. Ik wil een bier.